Sammy staat die land voor, babbe deer en ben hem al lorgen is van te na. Zij zou er loog van een rief, vlugen met hem roog, van meer dan vier.